Dat is een lekkere plaat hoor. Passend. Goedemiddag Nederland. Oh, lekker dat jullie erbij zijn op deze zondagmiddag bij de 24 Disco. Lunchtime show. Tot de klok van 14 uur. In elk geval vanmiddag. En voor mij de eerste keer weer sinds een paar weken. Ja. Maar ik vind het wel even heel fijn om echt even lekker in de studio te zitten. Even lekkere muziek te draaien voor jullie. Narada Michael Walden. 1982. Ik ken allemaal van Divine Emotions. Eind jaren 80. Dat was hij met... Summer Lady, een van de lekkere tracks in de charts van die tijd. Ja goed,

0: Goedemiddag Nederland. Lekker dat je erbij bent. Goedemiddag. 24 Disco International, die zat centrale. Am zondagmiddag 3 mei, Disco, Funk en Soul in de Lunchtime Show.
1: Ja.

0: Zo, hier in het zuiden van het Zouwerland zijn de temperaturen nog lekker. Maar we verwachten wel een beetje regen vanavond. Oh, wacht maar af. Hebben ze gisteren ook gezegd en er kwam niks. Zomer en Elie, die voor de rest dag der zomer steht voor de tuur. En dat bedoelt dat als 24 Disco en 24 Clubbing on tour gaat. Ja. Ibiza, Deutschland, natuurlijk ook Holland. We zijn overal te vinden over die zomermonaten.
1: Ibiza.